0: is Joe.
1: Joe. Joe, 80s and 90s.
2: And for love's sake, each mistake, oh,

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In Genk in Limburg heeft de brandweer gisteravond een wijde brand kunnen stoppen. Die was genaderd tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die ging daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Het waren Italianen, Duitsers en Spanjaarden. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. In de Amerikaanse staat Idaho zijn verschillende doden gevallen bij een schietpartij aan een fastfoodrestaurant. Dat meldt de lokale politie. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is niet duidelijk. Amerikaanse media spreken over 3 doden en 2 gewonden. De schutter zou zelf ook overleden zijn. De politie onderzoekt nog zijn identiteit en motief. En nog in de VS heeft het Belgische Solar Team de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Rob Willaert is één van hen.
2: Het is eentje voor in de geschiedenisboeken. We hebben al gewonnen in Australië, we hebben al gewonnen in Europa, in Zuid-Afrika. Maar dit is toch wel echt nog een ander continent. Nog eens een kampioenschap erbij, dus we zijn... gigantisch blij.
1: Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Zonnig vandaag bij maximaal tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond wel kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweersbuien. En ook de dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig, maar ook kans op buien.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Vanaf vandaag moeten bedrijven verplicht vermelden wanneer ze foto's, video's of andere content gebruiken die met AI gemaakt is. Dat is een nieuwe regel van Europa. Bedrijven die dat niet doen, riskeren dus vanaf nu een boete. Alleen is er in ons land nog altijd geen officiële toezichthouder om dat te controleren. De deadline die Europa daarvoor gaf was eigenlijk 2 augustus vorig jaar. Onze toezichthouder voor telecom en post zou wel de nieuwe AI-waakhond worden, maar het parlement moet dat nog goedkeuren. In Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Het waren Italianen, Duitsers en Spanjaarden. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. In de Amerikaanse staat Idaho zijn meerdere doden gevallen bij een schietpartij aan een fastfoodrestaurant. Dat meldt de lokale politie. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog niet duidelijk. De schutter zou zelf ook overleden zijn. De politie onderzoekt nog zijn identiteit en motief. En nog in de VS heeft het Belgische Solar Team de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Rob Willaert is één van hen.
2: Het is eentje voor in de geschiedenisboeken. We hebben al gewonnen in Australië, we hebben al gewonnen in Europa, in Zuid-Afrika. Maar dit is toch wel echt nog een ander continent. Nog eens een kampioenschap erbij, dus we zijn gigantisch blij.
1: Ons land haalde het net voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond wel kans op onweer. Dinsdag nog wel warm rond 30 graden, maar ook wel kans op regen of onweersbuien. Dit is Joe.

Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

Meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%. Gazpacho met meloen. Doen! Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Bij 1 op 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, pleegt de dader een vluchtmisdrijf. Blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Ook fietsers worden vaker slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. In totaal raakten er vorig jaar meer dan 5000 mensen gewond bij een ongeval waarbij de dader op de vlucht sloeg. De daders zijn vaak onder invloed van alcohol of drugs, zegt Stef Willems van VIAS.
2: Sommige daders die komen zich dan wel eens aanmelden, eens een roes achter de rug is, maar dat vermindert het leed natuurlijk en de letsels van de personen die slachtoffer zijn niet. Daarnaast zien we ook regelmatig dat de daders niet in orde zijn met hun papieren, rijbewijs of verzekering. Maar het blijft vooralsnog gissen waarom dat er nu de laatste jaren een stijging is.
1: De laatste 10 jaar waren er 8% meer vluchtmisdrijven. De straffen zijn nogthans zwaar. Je riskeert voor vluchtmisdrijf met gewonden tot 3 jaar cel en boetes tot €50.000. Vanaf vandaag moeten bedrijven verplicht vermelden wanneer ze foto's, video's of andere content gebruiken die met AI gemaakt is. Dat is een nieuwe regel van Europa. Bedrijven die dat niet doen, riskeren dus vanaf nu een boete. Alleen is er in ons land nog altijd geen officiële toezichthouder om dat te controleren. De deadline die Europa daarvoor gaf was eigenlijk 2 augustus vorig jaar. Onze toezichthouder voor telecom en post zou wel de nieuwe AI-waakhond worden, maar het parlement moet dat nog goedkeuren. In de Gazastrook zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat meldt de Palestijnse civiele bescherming. Vrijdag was er nogthans een akkoord over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich dan in ruil geleidelijk aan terugtrekken. Maar afgelopen nacht waren er dus verschillende Israëlische aanvallen, onder meer op een appartementsgebouw. In Cuba zitten heel wat delen van het land opnieuw zonder stroom. Het gaat dan om 5 van de 15 provincies, waaronder de regio rond de hoofdstad Havana. Dat meldt de Cubaanse elektriciteitsmaatschappij. Op het eiland zijn er regelmatig blackouts, omdat de infrastructuur verouderd is. En sinds januari zijn de stroompannen nog erger geworden. De VS legde toen een olieblokkade op aan Cuba, waardoor er geen brandstof meer geleverd kan worden. In de VS heeft het Witte Huis een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny gebruikt in een TikTok-video over ICE. Dat is de politiedienst voor illegale immigratie. Bad Bunny uitte al openlijk kritiek tegen de migratiepolitiek van president Donald Trump. Het Witte Huis gebruikte in de video een nummer dat gaat over Bad Bunny's band met zijn thuisland en het terugkeert daarnaar. De muziek is intussen verwijderd van de beelden. De zanger heeft zelf nog niet gereageerd. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden, maar ook kans op regen of onweersbuien.

0: amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
5: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Dit is...
7: Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, pleegt de dader vluchtmisdrijf. Blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Ook fietsers worden vaker slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. In totaal raakten er vorig jaar meer dan 5000 mensen gewond bij een ongeval waarbij de dader op de vlucht sloeg. De daders zijn vaak onder invloed van alcohol of drugs, zegt Stef Willems van VIAS.
2: Sommige daders die komen zich dan wel eens aanmelden, eens een roes achter de rug is, maar dat vermindert het leed natuurlijk en de letsels van de personen die slachtoffer zijn niet. Daarnaast zien we ook regelmatig dat de daders niet in orde zijn met hun papieren, rijbewijs of verzekering. Maar het blijft vooralsnog gissen waarom dat er nu de laatste jaren een stijging is.
1: De laatste 10 jaar waren er 8% meer vluchtmisdrijven. De straffen zijn nogthans zwaar. Je riskeert voor vluchtmisdrijven met gewonden tot 3 jaar cel, een boete tot 50.000 euro en een rijverbod. In de Gazastrook zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat meldt de Palestijnse civiele bescherming. Vrijdag was er nogthans een akkoord over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan geleidelijk aan terugtrekken. Maar afgelopen nacht waren er dus verschillende Israëlische aanvallen, onder meer op een appartementsgebouw. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Naar eigen zeggen omdat verschillende landen in het Midden-Oosten samen met Iran dat gevraagd hadden in afwachting van een akkoord. Meer details daarover zijn er niet. Gisteren riepen de Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten burgers nog op om zich voor te bereiden op een vertrek. In Moskou zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een bomaanslag in een restaurant. Er raakten ook 21 mensen gewond, dat melden Russische media. Een vrouw probeerde het restaurant binnen te geraken. Er zat een bom bij in een doos. De bewakingsagent hield haar tegen, waarna de bom buiten ontplofte. De slachtoffers zouden de vrouw zelf, de bewaker en een klant zijn. Er is nu een terreuronderzoek geopend. In de VS heeft het Witte Huis een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny gebruikt in een TikTok-video over ICE. Dat is de politiedienst voor illegale immigratie. Bad Bunny uitte al openlijk kritiek tegen de migratiepolitiek van president Donald Trump. Het Witte Huis gebruikte in de video een nummer dat gaat over Bad Bunny's band met zijn thuisland en de terugkeer naar daar. De muziek is intussen verwijderd van de beelden. De zanger zelf heeft nog niet gereageerd. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.
0: Dit is Joe.

0: morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. Het is voorlopig niet nodig om je vakantie in Frankrijk te annuleren door de bosbranden daar. Dat zegt de Franse Campingfederatie. De branden hebben amper impact op reizigers. Dat bevestigt ook mobiliteitsorganisatie VAB in de zondag. Gert Verhoeven.
2: Maar de locaties waar de bosbranden waren, zijn qua toerisme relatief beperkt. Frankrijk heeft daar heel veel preventieve maatregelen genomen. Preventief gaan mensen weghalen. En dat maakt ook dat mensen die naar Frankrijk zijn gereisd soms konden flexibel zijn, zeker als ze met de wagen waren, en 20, 30, 40 kilometer konden uitwijken.
1: In Moskou zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een bomaanslag in een restaurant. Er raakten ook 21 mensen gewond, dat melden Russische media. Een vrouw probeerde het restaurant binnen te geraken. Er zat een bom bij in een doos. De bewakingsagent hield haar tegen, waarna de bom buiten ontplofte. De slachtoffers zouden de vrouw zelf, de bewaker en een klant zijn. Er zijn geruchten dat er een feestje voor een hoge Russische generaal aan de gang was. Er is nu een terreuronderzoek geopend. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Naar eigen zeggen omdat verschillende landen in het Midden-Oosten samen met Iran dat gevraagd hadden in afwachting van een akkoord. Meer details daarover zijn er niet. Gisteren riepen de Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten burgers nog op om zich voor te bereiden op een vertrek. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Joe 80's.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goeiemorgen. In Brecht, in de provincie Antwerpen, heeft het zwaar gebrand in een appartementsgebouw. Dat meldt de brandweer. Het vuur sloeg over naar de andere appartementen in het gebouw. Alle bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen. Er is wel veel schade. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk. Het is voorlopig niet nodig om je vakantie in Frankrijk deze maand te annuleren door de bosbranden daar. Dat zegt de Franse Campingfederatie. De impact van de branden op reizigers blijft beperkt. Dat bevestigt ook mobiliteitsorganisatie VAB in De Zondag. Gert Verhoeven.
2: Maar de locaties waar de bosbranden waren, zijn qua toerisme relatief beperkt. Frankrijk heeft er heel veel preventieve maatregelen genomen. Preventief gaan mensen weghalen. En dat maakt ook dat mensen die naar Frankrijk zijn gereisd, soms konden flexibel zijn, zeker als ze met de wagen waren, en 20, 30 kilometer konden uitwijken.
1: De afgelopen weken werden in het zuidwesten wel tienduizenden campingtoeristen geëvacueerd, maar voor hen werd een oplossing gevonden. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Op verzoek van een aantal landen en Iran in afwachting van een akkoord. Dat schrijft Trump op zijn sociale media. Hij zegt ook dat Israël zijn goedkeuring gaf. Iran en Israël hebben Trumps uitspraken nog niet bevestigd. Saudi-Arabië bevestigt wel dat de Saoedische kroonprins met Trump heeft gebeld om escalatie van het geweld te voorkomen. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag. In Ceuta vreest de politie nog meer slachtoffers na de migratiecrisis daar. Dat schrijft de Spaanse krant El País. Er werden al 67 lichamen geborgen, maar er zouden nog heel wat slachtoffers in het water liggen. Vrijdag bestormden zo'n 60.000 migranten het stuk Spaans gebied in Noord-Afrika via Marokko. De EU-landen komen dinsdag digitaal samen om de toestand te bespreken, zegt journalist Robin Ramakers.
2: Er is dat bekende migratiepact, dat had normaal gezien moeten voorkomen dat dit soort van dingen gebeuren, maar het gebeurt dan toch. En ja, dat beeld blijft uiteraard hangen. Het beeld van tienduizenden mensen die schijnbaar zonder enige weerstand gewoon binnenwandelen hier in Ceuta.
1: Voor ons land zal minister van Migratie en Asiel Annelien van Bos-Zuid deelnemen aan de vergadering. De bosbrand op het vasteland in Griekenland blijft uitbreiden. Dat melden lokale media. De brand blijft groeien door felle windvlagen. Daardoor wordt nu ook een stad op zo'n 50 kilometer van Athene bedreigd. Verschillende mensen moeten er evacueren. In totaal is al zo'n 10.000 hectare natuur verwoest. De bosbrand op het eiland Kreta is intussen wel zo goed als geblust. In de Amerikaanse staat Washington is intussen de noodtoestand uitgeroepen voor bosbranden. Duizenden inwoners moesten evacueren omdat het vuur hun huizen bedreigt. In totaal staat er bijna 90.000 hectare natuur in brand, verdeeld over 12 brandhaarden. De regio kampt met extreme droogte al voor het vierde jaar op rij. En ook Hongarije krijgt te maken met extreme droogte. Het waterpeil van de Donau ligt historisch laag. En daarom moet Hongarije zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. Dat laat de premier weten. Het water wordt normaal gebruikt om de reactoren in de kerncentrale te koelen. Maar dat is dus nu niet mogelijk. De komende dagen zou de Donau zelfs nog verder zakken. Zo'n 40% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Hongarije komt vanuit de kerncentrale. En verschillende voetbalbonden en voorzitters wereldwijd willen dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. Aanleiding is alle heisa rond de omstreden plannen van Infantino. Die wilde aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders. Maar daar kwam veel kritiek op en hij besloot de plannen te schrappen. Onder meer de UEFA is nu het vertrouwen in Infantino kwijt en eist dat hij ontslag neemt. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
0: Dit is Joe.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag. Er zijn nu al 72 doden geteld nadat de afgelopen dagen tienduizenden migranten Ceuta probeerden te bereiken. Dat meldt de Spaanse binnenlandminister. Ceuta is Spaans gebied dat in Noord-Afrika ligt. De migranten probeerden er vanuit Marokko al zwemmend naartoe te gaan om dan zo tot in Europa te geraken. De hulpdiensten vrezen dat er nog meer slachtoffers in het water liggen. De Europese lidstaten komen overmorgen digitaal samen om de toestand te bespreken, zegt journalist Robin Ramakers.
2: Er is dat bekende migratiepact dat had normaal gezien moeten voorkomen dat dit soort van dingen gebeuren, maar het gebeurt dan toch. En ja, dat beeld blijft uiteraard hangen. Het beeld van tienduizenden mensen die schijnbaar zonder enige weerstand gewoon binnenwandelen hier in Ceuta.
1: Voor ons land zal minister van Migratie en Asiel Anneleen van Bos-Zuid deelnemen aan de vergadering. De bosbrand op het vasteland in Griekenland blijft uitbreiden, dat melden lokale media. De brand blijft groeien door felle windvlagen. Daardoor wordt nu ook een stad op zo'n 50 kilometer van Athene bedreigd. Verschillende mensen moeten er evacueren. In totaal is al zo'n 10.000 hectare natuur verwoest. De bosbrand op het eiland Kreta is intussen wel zo goed als geblust. Ook Hongarije krijgt te maken met extreme droogte. Het waterpeil van de Donau ligt historisch laag. En daarom moet het land zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. Dat laat de premier weten. Het water wordt normaal gebruikt om de reactoren in de centrale te koelen. Maar dat is nu dus niet mogelijk. De komende dagen zou de Donau zelfs nog verder zakken. Zo'n 40% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Hongarije komt vanuit de kerncentrale. En in ons land kondigt het KMI code oranje af voor hitte morgen. In bijna heel het land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. Het wordt morgen op sommige plaatsen tot wel 36 graden. Het KMI benadrukt daarom om regelmatig water te drinken en genoeg verkoeling te zoeken. Dinsdag en woensdag is code geel nog van kracht. En in de Ronde van Denemarken zijn de renners begonnen aan de slotetappe. Wout van Aert won al 3 etappes en hij draagt ook de blauwe leiderstrui. Hij gaat vandaag dan ook vol voor de winst om zo ook het eindklassement binnen te halen.
3: Het is op papier de makkelijkste etappe, maar we moeten nog steeds zorgen dat we de controle over de koers kunnen bewaken. Dus ja, onze bedoeling is om die leiderstrui te verdedigen. En als we een sprint van kunnen maken, dan gaan we ons opnieuw smijten voor de winst ook.
1: Aankomst is voorzien rond 4:30. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm, rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag. In Antwerpen is de Kennedy-fietserstunnel onder de Schelde afgesloten door een waterlek. Dat melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. Wouter Bruins van de politie.
2: Het gaat om een heel dikke leiding, 450.000 liter water per uur. We vreesden ervoor dat dat een van de belangrijkste leidingen was voor Linkeroever. Maar gelukkig zijn er nog alternatieven. Dus Waterlink heeft ervoor gezorgd dat die alternatieven worden gebruikt voor de mensen. Gelukkig maar, want met dit warme weer was dat toch wel een van de prioriteiten. Zodat iedereen voldoende drinkwater had.
1: Het lek wordt nu gedicht. Het is niet duidelijk hoe lang de tunnel afgesloten blijft. Je kan de Schelde wel nog altijd oversteken via de Sint-Anna-tunnel of met de veerboot. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op het zuidwesten van Rusland zijn 5 doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om een grootschalige aanval op het hele land. Rusland onderschepte naar eigen zeggen meer dan 600 andere drones. En het KMI kondigt code oranje af voor hitte morgen. In bijna heel het land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. Het wordt morgen op sommige plaatsen tot wel 36 graden. Het KMI benadrukt daarom om regelmatig water te drinken en genoeg verkoeling te zoeken. Dinsdag en woensdag is code geel nog van kracht. Zonnig deze namiddag, bij maxima tot 32 graden. Morgen dus nog wat warmer, tot 36 graden en code oranje. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm, rond de 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui. Dit is Joe.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag. In Antwerpen is de Kennedy-fietstunnel onder de Schelde afgesloten door een waterlek. Dat melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. Wouter Bruins van de politie.
2: Het gaat om een heel dikke leiding. 450.000 liter water per uur. We vreesden ervoor dat dat een van de belangrijkste leidingen was voor Linkeroever. Maar gelukkig zijn er nog alternatieven. Dus Waterlink heeft ervoor gezorgd dat die alternatieven worden gebruikt voor de mensen. Gelukkig maar, want met dit warme weer was dat toch wel een van de prioriteiten, zodat iedereen voldoende drinkwater had.
1: Het lek wordt nu gedicht. Het is niet duidelijk hoe lang de tunnel afgesloten blijft. Je kan de Schelde nog oversteken via de Sint-Anna-tunnel of met de veerboot. In het oosten van Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Dat melden de hulpdiensten. Die zijn met meer dan 50 brandweerwagens aanwezig. 30.000 omwonenden mogen er hun woning niet verlaten en ze moeten ook ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. En in Blankenberge heeft een toerist zich vastgereden op de trappen naar de zeedijk. Een Nederlander van 74 volgde er naar eigen zeggen blindelings zijn GPS toen het misliep. Mogelijk was de man verstrooid. De wagen zal nu worden getakeld. Er raakte niemand gewond. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
0: Dit is Joe

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
1: Een goedemiddag. Wout van Aert pakt de eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonsbeurt. Wout van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Hij won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Zijn leiderstrui kwam in de slotrit niet meer in gevaar. In Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen in de omgeving Metz in het oosten van het land. Dat melden de hulpdiensten. Die zijn met meer dan 50 brandweerwagens aanwezig. 30.000 omwonenden mogen er hun woning niet verlaten. Ze moeten ook ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Bij Oekraïnse droneaanvallen op het zuidwesten van Rusland zijn 5 doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om een grootschalige aanval op het hele land. Rusland onderschepte, naar eigen zeggen, meer dan 600 andere drones. En dan nog voetbal. De transfer van Rafael Onyedika van Club Brugge naar Eintracht Frankfurt is rond. Onyedika heeft er een contract voor 5 jaar getekend. Frankfurt zou 10 miljoen euro betalen. Onyedika wordt er de ploegmaat van onder meer Arthur Theat en Michy Batshuayi. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm, rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
0: Dit is Joe.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Joe, 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. Het zal nog dagen duren voor het waterlek aan de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gedicht is. Dat meldt beheerder Waterlink. Het lek ontstond vanochtend in een leiding boven de tunnel, mogelijk door slijtage. Maar de reparatie zal dus tijd vragen, zegt Ben de Smet van Waterlink.
2: Vooral omdat de locatie heel moeilijk bereikbaar is, dus we moeten alle onderdelen tot hier krijgen en we moeten hier ook de werken uitvoeren. In een krappe ruimte is het nooit gemakkelijk werken en daarom is het technisch uitdagend. We sluiten de leiding eerst af om ervoor te zorgen dat het lek stopt, zodanig dat er geen overlast meer is in de fietserstunnel en nadien kan de herstelling beginnen.
1: De fietstunnel blijft voorlopig wel nog dicht. In Anderlecht is een man gewond geraakt bij een aanval met een machette. Dat bevestigt de lokale politie. Het gebeurde kort voor 5 uur vanochtend. Verschillende mensen vielen het slachtoffer aan met een machette om hem te beroven. De man is niet in levensgevaar. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren. In Spanje zijn 2 nieuwe bosbranden uitgebroken. Dat melden de lokale autoriteiten. Een van de branden ontstond nadat een vrachtwagen vuur vatte. De vlammen sloegen over op de natuur naast de weg. 800 inwoners worden er geëvacueerd. In heel Europa zijn intussen al honderdduizenden hectare natuur afgebrand. In Griekenland zijn 2 blushelikopters dan weer tegen elkaar gebotst. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde bij het blussen van een bosbrand ten westen van de hoofdstad Athene. Een van de inzittenden zou zwaar gewond zijn. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van de overleden bergbeklimmer Nirmal Purja. Die kwam samen met 9 andere bergbeklimmers om het leven bij een lawine in Pakistan. Tot nu toe werden de lichamen van 7 van hen gevonden. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. En Wout van Aert pakt de eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonspurt. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e.
3: We wouden eigenlijk toch wel nog iets van maken vandaag. Dus uiteindelijk hadden we heel de ploeg nodig om tot een sprint te laten komen. En ja, dat behaalde ik wel eens van dat ik ingesloten zat en niet echt aan sprinten toe kwam. Dus ja, uiteindelijk moet het vooral heel blij zijn dat ik heel laat aankom en die trui vasthoud. Maar ja, ik had ook graag nog voor resultaat kunnen gaan vandaag.
1: Wout van Aert won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het minder warm.
0: Dit is Joe 80.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Dit is
1: Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goede avond. Het zal nog dagen duren voor het waterlek aan de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gedicht is. Dat meldt beheerder Waterlink. Het lek ontstond vanochtend in een leiding boven de tunnel, mogelijk door slijtage. Maar de reparatie zal dus tijd vragen, zegt Ben de Smet van Waterlink.
2: Vooral omdat de locatie heel moeilijk bereikbaar is, dus we moeten alle onderdelen tot hier krijgen en we moeten hier ook de werken uitvoeren. In een krappe ruimte is het nooit gemakkelijk werken en daarom is het technisch uitdagend. We sluiten de leiding eerst af om ervoor te zorgen dat het lek stopt, zodanig dat er geen overlast meer is in de fietserstunnel en nadien kan de herstelling beginnen.
1: De fietstunnel zal vroeger weer open kunnen, maar wanneer is nog niet duidelijk. In recreatiedomein De Plas in Houthalen in Limburg is een man uit het water gered nadat hij in de problemen raakte. Het gaat om een dertiger, dat bevestigt de politie. Svea Daniels.
3: Hij was daar aan het zwemmen met vrienden, net buiten de zone. En nu zijn vrienden hebben hem nog uit het water kunnen halen en hij heeft dan daar de eerste zorgen toegediend gekregen. Een ziekenwagen en een mug zijn ter plaatse gekomen en de man verkeert buiten levensgevaar.
1: De politie roept op om nooit buiten de toegestane zone te zwemmen. In Griekenland zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde bij het blussen van een bosbrand ten westen van de hoofdstad Athene. Een van de inzittenden zou zwaar gewond zijn. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. In Indonesië zijn minstens 5 doden gevallen bij een brand op een ferryboot. 41 mensen zijn nog vermist. Er waren in totaal 271 mensen aan boord. De ferry ligt ver buiten de kust, wat het voor de hulpdiensten moeilijk maakt. Iran ontkent dat het de VS vroeg om een aanval niet uit te voeren. Dat schrijft het Iraanse persbureau. Volgens Amerikaans president Trump liet hij een geplande aanval van vannacht niet doorgaan op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran noemt die verklaringen een leugen en zegt dat het op elke aanval voorbereid is. En Wout van Aert pakt de eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonspurt. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Maar zijn leiderstrui kwam niet meer in gevaar.
4: Ja, dat betekent toch wel iets. Niet echt zo vaak voor een klassement kan strijden. Dus heel blij om dat nog eens opnieuw te mogen meemaken.
1: Wout van Aert won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.
0: Dit is Joe.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die je kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Code yellow!
4: Smartfoto.be.
5: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
9: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
10: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. In de recreatiedomein De Plas in Houthalen in Limburg is een man uit het water gered nadat hij in de problemen raakte. Het gaat om een dertiger, dat bevestigt de politie. Svea Daniels.
2: Hij was daar aan het zwemmen met vrienden, net buiten de zone. En nu zijn vrienden hebben hem nog uit het water kunnen halen en hij heeft dan daar de eerste zorgen toegediend gekregen. Een ziekenwagen en een mug zijn ter plaatse gekomen en de man verkeert buiten levensgevaar.
1: De politie roept op om nooit buiten de toegestaande zone te zwemmen. In Griekenland zijn twee doden gevallen bij de botsing van twee blushelikopters. Het zijn de inzittenden van één van de twee helikopters. De bemanning van het andere toestel heeft het overleefd. De twee helikopters botsten op elkaar tijdens een blusoperatie ten westen van Athene. Mogelijk was de harde wind de oorzaak van het ongeval, maar dat is nog niet zeker. In Indonesië zijn minstens 5 doden gevallen bij een brand op een ferryboot. 41 mensen zijn nog vermist. Er waren in totaal 271 mensen aan boord. De ferry ligt ver buiten de kust, wat het voor de hulpdiensten moeilijk maakt. Iran ontkent dat de VS vroeg om een aanval niet uit te voeren. Dat schrijft het Iraanse persbureau. Volgens Amerikaans president Trump liet hij een geplande aanval van vannacht niet doorgaan op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran noemt dat een leugen en zegt dat het op elke aanval voorbereid is. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft ook de tweede rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze haalt het in de sprint voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Nederlandse Marianne Vos. Shari Bos-Zuid werd vierde. Lorena Wiebes verstevigt zo haar leidersplaats in het klassement. Haar ploeggenote Lotte Kopecky is uiteraard ook tevreden.
3: Gewoon voor ons ploegteam is Wilksportam is het een droomstart van deze Tour. Twee ritwinsten en geel en groen. Het haalt heel veel druk weg voor ons ploeg, denk ik.
1: Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui. Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. In Griekenland zijn twee doden gevallen bij de botsing van twee blushelikopters. Het zijn de inzittenden van één van de twee helikopters. De bemanning van het andere toestel heeft het overleefd. De twee helikopters botsten op elkaar tijdens een blusoperatie ten westen van Athene. Mogelijk was de harde wind de oorzaak van het ongeval, maar dat staat nog niet vast. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil dat Spanje gedeeltelijk geschorst wordt uit de Schengenzone. Aanleiding is de migratiecrisis in Ceuta, Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Daar waren tienduizenden migranten vanuit Marokko aangekomen. De meeste zijn intussen wel weer teruggekeerd. Boucher wil dat er gerichte controles komen op mensen die uit Spanje komen. Dinsdag is er overleg tussen de EU-ministers over de crisis. Maar de kans lijkt klein dat ze zover gaan in hun beslissing. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft ook de tweede rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze haalde het in de sprint voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Nederlandse Marianne Vos. Shari Bos-Zuid werd vierde. Lorena Wiebes verstevigt zo haar leidersplaats in het klassement. Haar ploeggenote Lotte Kopecky is uiteraard ook tevreden.
2: Gewoon voor ons ploegteam is ook Sprintraam is het een droomstart van deze Tour. Twee ritwinsten en geel en groen. Het haalt heel veel druk weg voor ons ploeg, denk ik.
1: Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. Er is plaats voor zo'n 550 mensen. Honderden mensen hangen er nu rond op straat. Vooral asielzoekers uit Tjaad of Sudan. Het is voor hen bijna onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. Collega Robin Ramakers vanuit Ceuta.
2: Omwille van het feit dat er zoveel aandacht is voor het feit dat de muren hoger moeten worden, dat we ons moeten beschermen tegen tienduizenden mensen die onze grenzen bedreigen, is de aandacht ook politiek in Europa helemaal weg van de mensen die wel degelijk recht hebben op hulp. En die mogen we eigenlijk toch echt niet uit het oog verliezen.
1: De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko in Ceuta te geraken, om van daaruit naar Europa te kunnen. 72 mensen overleefden dat niet. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil dat Spanje gedeeltelijk geschorst wordt uit de Schengenzone, naar aanleiding van de migratiecrisis in Ceuta. Boucher wil dat er gericht controles komen op mensen die uit Spanje komen. Dinsdag is er overleg tussen de EU-ministers over de crisis, maar de kans lijkt klein dat ze zo ver gaan in hun beslissing. In Italië is een jongen van 13 overleden nadat hij 9 jaar in coma lag door het eten van een stukje besmette kaas. Het ging om kaas van rauwe melk die besmet was met de stekbacterie. De jongen werd zwaar ziek en belandde in coma. Het kaasbedrijf is veroordeeld omdat de bacterie erin terecht kwam door een gebrek aan hygiëne. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm tot 35 graden, aan de kust rond 26 graden. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweersbui. Vanaf woensdag vrij zonnig bij temperaturen rond 25 graden.
0: Dit is

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Sinds vandaag gelden in heel Europa nieuwe regels voor AI, artificiële intelligentie. Bedrijven zijn verplicht om aan te duiden wanneer beelden met AI gemaakt zijn. Ze moeten ook aangeven wanneer ze een AI-chatbot gebruiken om klanten te beantwoorden. En ook wanneer ze AI gebruiken in een sollicitatieprocedure. Expert Dennis van den Auwelen van de VUB.
2: AI-systemen die gebruikt worden bij sollicitatieprocedures, die zijn getraind op historische data. Daar zitten soms wat verschuivingen in, dat voor bepaalde jobs bijvoorbeeld vooral mannen of vooral vrouwen werden uitgenodigd. En als dat AI-systeem op die data getraind is, zal dat ook voortzetten in toekomstige procedures. Dan zal u bijvoorbeeld als vrouw voor een bepaalde job waar historisch vooral mannen naartoe trekken, minder kans hebben om naar de volgende ronde te gaan.
1: In Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. En daar dreigen migranten uit conflictgebieden als Tjaad of Soedan het slachtoffer van te worden. Want voor hen is het nu onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. Vanuit Ceuta, journalist Robin Ramakers.
3: Die mensen komen wel degelijk eventueel in aanmerking om asiel te krijgen en naar Spanje door te reizen. In tegenstelling tot de tienduizenden Marokkaanse migranten, gelukzoekers, zal ik maar zeggen, die de afgelopen dagen hier aankwamen.
1: In Italië is een jongen van 13 overleden nadat hij 9 jaar in coma lag door het eten van een stukje besmette kaas. Het ging om kaas van rauwe melk die besmet was met de stekbacterie. De jongen werd zwaar ziek en belandde in coma. Het kaasbedrijf is veroordeeld omdat de bacterie erin terecht kwam door een gebrek aan hygiëne. Iran en Oman staan op het punt om een akkoord te sluiten over de zeestraat van Hormuz. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Sinds de start van de oorlog tussen de VS en Iran is die zeestraat vaak geblokkeerd. Het is een belangrijke handelsroute. Het is niet bekend wat het akkoord tussen Iran en Oman precies zal inhouden. En voetbalclub Ajax weigert een bod van 45 miljoen voor onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League winnaar PSG. Die club heeft al een akkoord met Gods zelf, maar zijn huidige club Ajax ligt dwars. Die rekent op veel meer dan 45 miljoen. Mika Gods was al 2 keer geselecteerd voor de Rode Duivels, maar mocht niet mee naar het WK. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Aan de kust rond 26 graden. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweersbui. Vanaf woensdag vrij zonnig met temperaturen rond 25 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Antwerpen is de fietstunnel onder de Schelde weer open. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. De tunnel was sinds vanmiddag dicht door een lek in de grote waterleiding die er net boven loopt. Daardoor gutste er water in. Dat is nu verholpen. Alleen de lift op rechteroever werkt nog niet. Sinds vandaag gelden in heel Europa nieuwe regels voor AI, artificiële intelligentie. Bedrijven zijn verplicht om aan te duiden wanneer beelden met AI gemaakt zijn. Ze moeten ook aangeven wanneer ze een AI-chatbot gebruiken om klanten te beantwoorden. En ook wanneer ze AI gebruiken in een sollicitatieprocedure. Expert Dennis van den Auwelen van de VUB.
2: AI-systemen die gebruikt worden bij sollicitatieprocedures, die zijn getraind op historische data. Daar zitten soms wat verschuiving in, dat voor bepaalde jobs bijvoorbeeld vooral mannen of vooral vrouwen werden uitgenodigd. En als dat AI-systeem op die data getraind is, zal dat ook voortzetten in toekomstige procedures. Dan zal u bijvoorbeeld als vrouw voor een bepaalde job waar historisch vooral mannen naartoe trekken, minder kans hebben om naar de volgende ronde te gaan.
1: Voetballer Cristiano Ronaldo gaat volgend weekend trouwen. Dat melden Portugese media. Het huwelijk vindt plaats op het eiland Madeira. Cristiano Ronaldo is daar geboren. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 kinderen. Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot 1 graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Aan de kust rond 26 graden. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweersbui. Vanaf woensdag vrij zonnig bij temperaturen rond 25 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. In Antwerpen is de fietstunnel onder de Schelde weer open. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Die was sinds vanmiddag dicht door een lek in de grote waterleiding die er net boven loopt. Daardoor gutste er water in de tunnel. Dat is nu verholpen. Alleen de lift op rechteroever werkt nog niet. In de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn 2 doden gevallen bij Russische aanvallen. Er raakten ook 31 mensen gewond. Dat zegt de militaire gouverneur van de regio. Volgens hem werden 2 gebouwen gebombardeerd waar burgers wonen. Iran en Oman staan op het punt om een akkoord te sluiten over de zeestraat van Hormuz. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Sinds de start van de oorlog tussen de VS en Iran is die zeestraat vaak geblokkeerd. Het is een belangrijke handelsroute. Het is niet bekend wat het akkoord tussen Iran en Oman precies zal inhouden. En voetballer Cristiano Ronaldo gaat volgend weekend trouwen. Dat meldt de Portugese media. Het huwelijk vindt plaats op het eiland Madeira. Cristiano Ronaldo is daar geboren. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 kinderen. Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. Vannacht de brede opklaringen en de temperatuur daalt tot 1 graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Aan de kust rond 26 graden. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweersbui. Vanaf woensdag vrij zonnig bij temperaturen rond 25 graden.
0: Dit is Joe